maverekeri ondimi yechindau. Radio Mosambiki iri kumupa maverekeri ondimi yechindau.